is polan oor en ort kan val, is paar nie eet, woes natraal. Bin rui, bin brui, bin groep, bin letjeri, bijna brolog skaver, bijna boekage, bijna palest tromme, bijna bresse. Bijna bochte, bijna benachte, bijna enjole.